kostte dit. Skliege vrege lachen, die liegen ogen, hoe het skliege strobbelhaar. Er zijn paar zilverfaden in, aber de zahnspang is voor. Fällt nog een ander gatsch komen, zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Welt.